Ja, dat was de Nits met A Shadow of the Doubt. Nou, de laatste van de Nits, niet de laatste van vandaag, het is Tons of Ink. In Amerika hebben ze eind maart hun derde No Kings demonstraties. Gaan ze het record van 7 miljoen demonstranten verbeteren? Ik hoop het. Hier komt Tons of Ink van de Nits.

0: Ja, dat was Tons of Ink. Oké, nu naar alle verdriet en alle ellende. Nu weer even wat vrolijke toon van Joep. Joep geeft zijn view over de rouwadvertenties. De moderne advertenties, alhoewel deze opmerking... Met name de moderne advertenties. Alhoewel deze opmerking werd gemaakt in 1992. Ja, we zijn nu alweer een stukje moderner geworden. Maar goed, wederom een waarschuwing. Joep gebruikt kleurrijke taal, dus bijvoorbeeld hou daar rekening mee. Oké, hier komt Joep van het Hek met de rouwadvertenties van zijn album Alles om Nooit.
1: De platenmaatschappij schreef mij laatst een brief en daar stond in dat ik toe was aan carnaval shit. Maar ik hou dus niet van carnaval, maar als er wat te verdienen valt, dan lijk ik wel artiest. Dus ik had heel snel dit nummer geschreven. Maar dit nummer werd onmiddellijk afgekeurd door de platenmaatschappij. Waarom? Het was te negatief. Het zuiden zou niet willen zingen. Het leven eindigt in een eikenhouten kist. Terwijl ik het dus zelf een ontzettend positief nummer vind. Dat meen ik echt. Ik bedoel, we zitten hier vanavond met 500 mensen samen. En het leuke van deze avond is dat er ooit een dag zal komen dat wij er alle 500 niet meer zijn. Ik bedoel, dat maakt de avond gezellig en zinloos tegelijk. Dat is toch een heerlijk gevoel. Dat je denkt, oké, ik ben er niet meer, maar die lul naast me is er ook niet meer. Dat lucht nogal op, vind ik persoonlijk, hè. Ik hoop alleen zelf dat ik een beetje tjaka aan mijn einde kom. Kijk, ik ga toch liever ten onder tijdens een wilde lambada met een mij volstrekt onbekende schone ergens in een sloppenwijk in Rio, dan dat ik sterf al lezend in de Avrobode, ja? Je zal toch doodgaan terwijl je zat te wachten in de rij van loket 7 van het postkantoor omdat je een visakte staat aan te vragen. Dus dat je zo'n postbus 51 lul geworden bent. Kijk, als je gaat vissen ben je natuurlijk al een ongelofelijke eikel. Hou er toch op die grote kerels die dus morgens om 6 uur aan de rand van het kanaal staan met zo'n stuk bamboe voor hun buik. Ik zie ze altijd staan als ik het café uitkom, dan denk ik nou. Dan denk ik, mijn huwelijk is ook geen succes meer om het nou zo op te lossen, hè? Maar belangrijker is, hoe wil je dood? Niemand heeft de keuze. Als ik zou mogen kiezen, dan denk ik of een acute hartstilstand of dement als een deur. Takka. Ja, gewoon, je weet niet dat je gaat, maar je gaat toch. Is toch een heerlijk gevoel? He, je staat in zo'n thuis een beetje met de goudvissen te babbelen en dan ben je... En dan ben je, tak, val je om. Het mag bij mij ook gewoon in de rouwadvertentie. Zo dement als een deur ging je heen. Joep van het Hek. En u leest dat, god, hij is dement geworden. Nou, hij had wel aanleg. Weet je, leuk. Nou, ik zal niet zeggen dat bij iedereen de doodsoorzaak verplicht in de rouwadvertentie moet. Maar ik zal u eerlijk zeggen, volgens mij frist die pagina daar wel van op, hoor. Ik vind het nu af en toe net de puzzelpagina, echt waar. Ja, het is altijd een van de eerste pagina's die ik 's morgens opsla. Maar ik wil altijd weten hoe het is gebeurd. Het is me niet genoeg. Er staat er een moedig gedragen lijden. Ja, dan denk ik, wat nou? Of, er staat een noodlottig ongeval. Ja, dat vind ik niet genoeg. Ik wil weten wat voor ongeval. Nu moet ik altijd terug in de krant, moet dat ongeluk zoeken, weet je. Ik vind dat er meer duidelijkheid in moet. De enige keer wanneer ik het echt zeker weet is als het staat, wij respecteren zijn keuze. Dan weet je, denk je, hé, die heeft het zelf gedaan. Ga ik ook altijd even naar mijn vrouw toe. Ik heb er een zelf gedaan hier, kijk. Heel erg, kijk, zelf gedaan. Wij respecteren zijn keuze. En dan zegt mijn vrouw weer, het staat er niet. Ik zeg, het staat er niet, staat er wel. Staat, wij respecteren zijn keuze. Dat betekent zelf gedaan. Je zet er nooit boven zelf gedaan, dat is te direct. Je zet hem boven, wij respecteren zijn keuze. Dat betekent zelf gedaan, weet iedereen zelf gedaan. Dit is alleen een beetje vriendelijk, ja? Toch staat het er niet? Nee, dat leg ik je net uit. Het staat er niet, maar ze bedoelen het ermee. Ja, toch? Nee. Nou, wij wedden. En ja, en dan moet je die mensen bellen. En ja, nou. En je belt lang niet altijd gelegen. En dan denk ik, zet het er dan in. Nou, ik wil het ontzettend graag even met u hebben over de rouwadvertentie. Want daar is dus iets mee, hè. Wat er de laatste tijd wordt afgefreubeld, gefrunnukt en gepunnukt in de gemiddelde rouwadvertentie. Daar word je toch gek van. Als ik doodga, moet er gewoon komen staan overleden. Punt. Of ik moet gepakt zijn door een vertegenwoordiger in tandenborstels op een zebrapad. Dan mag ik komen staan overreden. Boom. Met zo'n grote naam van de vertegenwoordiger erbij. Als reclame.

Een vertegenwoordiger moet je overreden en hij heeft dat gedaan. Nou, die is te moeilijk. Dat geeft niks, dat geeft niks, dat geeft niks. Nee, maar wees daar even eerlijk. De gemiddelde rouwadvertentie. He, als ik doodga en mijn vrouw schrijft, mijn allerliefste, ik ben meteen terug, meteen. Ze zeggen, waarom werd ik thuis zo nooit genoemd? Waarom moet ik dat na afloop in de krant lezen? Is deze advertentie voor de buurt of zo, dat we het wel leuk hadden? Ja? Nou, neem nou even de gemiddelde rouwadvertentie. Gemiddelde rouwadvertentie. Dan is er iemand dood, staat er, heden overleed, mijn allerliefste echtgenoot. Denk altijd, hé, daar waren er meer. Ja? Komma. Mijn levenskameraad, levenskameraad. Dat is toch gewoon een jeukterm? Zo noem je iemand toch niet? Je bent toch hier niet vanavond aan de kassa gekomen en zegt... mag ik de kaartjes van de Vries 2? Ja, ik ben mijn levenskameraad. Maar weet je wat ik helemaal een punnig woord vind? Maatje. Mijn levenskameraad en maatje. Je bent toch geen haringlul, hè? Nee, maar goed, er is nog zoiets, er is nog zoiets. We zitten hier met 500 mensen bij elkaar. Iedereen die hier is, weet op een dag, val je om. Dat is beurt, dan ben je er geweest, ja? Heb je nog mensen die schrijven in die rouwadvertentie... geheel onverwacht? Dan heb je het toch een leven lang niet begrepen, denk ik wel eens, hè? Geheel ongelegen, dat moet het zijn, ja? Ja, maar het kan aan mij liggen, hoor. Misschien let ik te veel op. Ik word al nerveus bij de kreet. De crematie heeft in besloten familiekring plaatsgevonden. Dan zie ik altijd die open haard voor me. Dat kan aan mij liggen, maar... Ja, of de magnetron, dat kan natuurlijk ook, hè? Als je voor de magnetron gaat, wel de vullingen eruit, hè, jongens, dat weet je, hè? Weet je waar ik trouwens ook heel nerveus van word de laatste tijd? Dat zijn al die bijadvertenties. Dat allerlei andere mensen ook nog eens een advertentie gaan plaatsen... om te laten zien hoe goed ze het lijk gekend hebben. Ja, maar dat is toch raar? Dan ben ik bijvoorbeeld dood, staat er ook wij zullen je erg missen, Joep. En dan ondertekent John en Tineke. En die advertentie komt dan in de Provinciaal Zeeuwse Courant. Wat denken John en Tineke dan? Dat ik dat lees? Dat ik boven in de hemel kom en zeg, is de PZC al binnen? Ja, maar het is toch raar, het zegt toch veel meer over John en Tineke dan over mij? Het is toch vreemd om dat in de krant te zetten? Kijk, in mijn geval ligt dat natuurlijk anders. Kijk, ik ben iemand. Als je... Ja, wat, kom maar even, kom maar. Ik ben iemand, ja. Als ik doodga, dan krijg ik in een landelijk ochtendblad een advertentie. Hij was niet alleen een collega, maar ook een vriend. Ondertekend Frank Masmeijer, Henny Huisman. Maar ja, dan hebben we het ook over cultuurdragers, hè. Kunstbroeders. Nou, weet je wat mij trouwens fantastisch lijkt? Maar echt fantastisch, moet je voorstellen. Op een dag ben ik dood, ja. Dat gebeurt, bedden, ja. Tientje. Ik ben dood. Nou, ik ben dood. Mijn vrouw plaatst een advertentie. Kijkt of hij goed in de krant komt. Slaat de krant op. Hij staat er prachtig in. En daaronder staan allemaal advertenties van allemaal andere wijven. Wauw. Dat moment dat je daar niet bij mag zijn, dat is jammer. Dat is echt jammer. Dat moet toch een geweldig moment zijn. Je vrouw die zit dat, godverdomme. De schoonmoeder naar de kist. Tjaka! Mijn vrouw belt de begrafenisonderneming. Alsnog cremeren. Hoogste stand. Volgens mij, en dat meen ik echt, wordt er nergens zo gelogen als in de gemiddelde rouwadvertentie. Ik heb een echtpaar, ik ken nou een echtpaar, ze deelden de huur. Laten we daarop houden, ja? Dat huwelijk, dat was een doorlopend Kroatië van vliegend vaatwerk, ja? Ik kende die mensen goed, ik mocht er door de achterdeur naar binnen. Ik ging altijd zo. Goed, Valak. Geen familie. Goed, Valak. Pergens ik wel, Jarier. Ik krijg die naam van die nieuwe niet in mijn kop. En dan kwam je met doorgeefluikje en dan kwamen die eerste skutterraketten aanzeilen. En dan moest je met die Patriots terugschieten en die raakt daar nooit, want die gaan alleen om wat warms af. Zo'n huwelijk was het. En toen was hij dood, dus schreef zij in de advertentie, hij was meer dan een echtgenoot. Ik dacht, ja, kleiduif. Het was pas humor geweest als daar nog een advertentie onder had gestaan. Ook wij zullen hem erg missen. Serviesandelier van Beek. Tjaka! Wat was dan vroeger een rouwadvertentie? Een rouwadvertentie was niets anders dan gewoon een mededeling aan de rest van het dorp dat iemand er niet meer was. Overleden J. Klaassen. En voor de rest niks. En wie Klaassen gekend dat hij moest janken of niet janken. Eén van de twee. Maar tegenwoordig moet er allemaal bij hoe goed Klaassen wel niet was tijdens zijn leven. Rukte één keer per week de cavia af. Ik bedoel, je wil het toch niet eens weten? Je hebt het tijdens zijn leven niet geweten, na afloop toch ook niet, hè? En dan die advertentie eronder, hoe moet ik verder? De cavia? Ja. Ja, maar het is toch raar, het is toch vreemd. Vroeger was een rouwadvertentie toch gewoon een mededeling over...

0: PDJ Klaassen punten, dat weet je toch genoeg. Maar hè, stond hooguit een klein advertentietje onder van... in verband met het overlijden van de heer J. Klaassen is woensdag de poppenkast de hele dag dicht. Punt. En meer is het natuurlijk ook niet. Ja, maar meer is het niet. Weet je waar ik trouwens de laatste tijd ook heel nerveus van word? Is dat er bijna nooit meer zo'n ouderwetse opa doodgaat. Dus tegenwoordig altijd opi, ipo, tjoekiepoek, dakka, doki. Je wordt er toch ook gestoord van. Ik krijg helemaal jeuk als die kleinkinderen zelf een advertentie gaan plaatsen. Ook wij zullen je erg missen, tjoekiepoek. En dan zo'n rijtje van die jaren 70 namen. Joris, Martijn, Jasper en Sander. Jeuk, jeuk, jeuk, jeuk. Zo'n rijtje van die NRC-kids. Gadverdamme. Maar waarom heet geen één opa nog gewoon opa? Ik ken er een die heet ook geen opa. Ik zeg, waarom heet je geen opa? Ja, ik voel me nog helemaal geen opa. Ik zeg, maar je bent het wel, ouwe lul. Het is natuurlijk ook wel logisch. Ik bedoel, iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Als je eenmaal opa bent, dan gaat iedereen zo tegen je schreeuwen, toch? Ik zeg, dan gaat iedereen... Oh, nee. Maar, het is toch ook zo. Ik bedoel, je bent hier maar één keer. De tweede keer is er nog steeds niet bewezen. Ik heb het zelf heel vaak, dan ben ik alleen thuis. Ik heb thuis een enorme klok in mijn kamer hangen. En als ik dan alleen thuis ben, kijk ik heel vaak naar die klok. Zo, kalm. Altijd. Rustig. Ik sloop ook wel eens de batterijen eruit. Ja, voor je het weet loopt de kerk op je voor, hè? Maar zo vaak, dat ik naar die klok kijk... En dat ik denk, kalm, kalm, kalm, kalm, ik ben hier maar één keer. Dat neemt niet weg. Dat ik andersom wel snap. Ik kan me heel goed voorstellen dat er wel eens iemand naar die klok kijkt. En precies het tegenovergestelde beweert.
1: Dat was Joep met rauwe advertenties. Oké, en nu het volgende. Ook van dezelfde album Alles of Nooit. Niemand weet hoe laat het is. Weet u dat? Weet u hoe laat het is? Niet op je horloge kijken. Zoek maar een spiegel op. Hier komt Joep van het Hek. Niemand weet hoe laat het is.
0: Lang niet vannacht

zijn fiets bij mij stallen. Wat zal mijn kloes zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat het beter is voor nabestaanden. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even.

Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboten, voetballen, treinen. Niemand weet hoe laat het is.

vergis. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst, ja, al die angst maakte mijn leven tot een schitterend feest.

0: toch je leven als het allerlaatste uur.
1: Dat was Joep met niet meer weten hoe laat het is. Ja, ik kondigde ze al aan het volgende song. Dat heet Strompelen van zijn 1995 oudejaarsconferentie. En een van de zinnen in dat liedje is strompelen tot het hier ook oorlog wordt. Ja, en hier we gaan weer. Oké, hier komt Joep van het Hek met Strompelen.

We strompelen naar het einde van de eeuw, totaal verzadigd en vervet. Het fluisteren is vervangen door geschreeuw, met protheses is nog leuk in bed. Wie raakt er door een liedje nog ontroerd? Wie vecht nog voor een vroeger ideaal? Iedereen lijkt overvol en overvoerd. Bij wie brandt er een traan na het journaal? We strompelen naar het einde van de eeuw en weten niet meer wat te doen.

We strompelen naar het einde van de eeuw. We neuken met elkaar per telefoon. Wanneer viel ook alweer de laatste sneeuw? Champagne, dat is doodgewoon. Je vindt nu alles bij de groenteman. Zeker al mango's, kousenband. Doet u mij daar maar een kilo van. En pak het in de zwaar doorbloede krant. We strompelen naar het einde van de eeuw. We struikelen naar de finish, ook wij twee. We zeggen nooit meer kijk een mail.

Ja, dat was Joep met Strompelen van de oudejaarsconferentie. Ja, dat was in 1995. Dus het was tijdens de oorlog in Joegoslavië. Dus daar refereert hij naar. Nou, zo, het was niet eens zo ver vanaf Nederland. Oké,

Nu, de laatste song, het is, vaak doe ik de laatste song, is de Rosenberg Trio. Het is, de song is called Funky Strings. En ja, dat was het weer. Het is iets korter dan wat ik normaal doe. Zoals ik in het begin zei, ga eens naar de chiropractor en Google Waste It met Kate Fenwick. Waste is W-A-S-T-E slash, not slash, maar streepje E-D. En u helpt uzelf en de wereld ook. En een klein, en elk klein beetje, dat helpt. Dus ik hoop dat u genoten hebt. En hier komt het laatste song. We besluiten met Funky Strings van het Rosenberg Trio.